Gold met de mooiste golden oldies. Tourne-toi.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedenacht.
1: La première

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bredens ereburger Mathieu Bonne is gestart met de nieuwe wereldrecordpoging. In het Lago-zwembad in Brugge wil hij gedurende 7 dagen meer dan 360 kilometer zwemmen. Onder meer acteur Sébastien de Waele kwam hem aanmoedigen. Het Economisch Huis Oostende lanceerde een nieuwe digitale ondernemersgids. De gids bundelt alle relevante informatie voor wie een zaak wil opstarten, uitbouwen of verder wil laten groeien in de badstad. De ondernemersgids is online raadpleegbaar via de website van het Economisch Huis. Het Bredens productiehuis Vonk kondigde haar eerste grote productie aan. Het gaat om Domino, een muzikale komedie rond de klassiekers van Clouseau. De voorstellingen zullen plaatsvinden in oktober volgend jaar in het Staffersluiscentrum. Na de zomer worden audities georganiseerd. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
3: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
4: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
3: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
2: Bredene krijgt binnenkort 2 nieuwe afvalstraten. Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe afvalstraat te openen. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

Vandaag aan de kust een warme, zonnige dag met temperaturen boven de 25 graden. Er staat een meestal zwakke noordoostenwind. Deze namiddag wordt dat een matige wind. Vanavond en vannacht is er kans op onweerachtige buien.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Op het fiets- en wandelpad Groene 62 tussen Gistel en Snaaskerke werd gisteren een oudere man aangevallen door een man op een fiets. De omstandigheden van het incident zijn onduidelijk. Familie van het slachtoffer is op zoek naar getuigen van de feiten. Drie Oostense scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenes School De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het hele land neemt maatregelen tegen de hitte. De NMBS schrapt extra spitstreinen omdat ze geen airco hebben. En ook op school gaat er extra aandacht naar het welzijn van de leerlingen, zegt Pieter-Jan Krombé van het katholiek onderwijs.
4: Er zijn scholen waar leerlingen tijdens de les of tijdens de examens doorlopend water zullen kunnen drinken. Scholen maken ook gebruik van koelere klasruimtes als die beschikbaar zijn. En daarnaast worden warmtebronnen zoals computers of smartboards zo weinig mogelijk gebruikt. En in het basisonderwijs zien we dat sommige uitstappen en sportdagen zijn afgelast.
3: In Frankrijk zijn vandaag 845 scholen dicht door de hitte. Het is daar nog warmer dan hier. In meer dan de helft van het land is code rood van kracht voor de hitte. De hogescholen willen beter samenwerken met de universiteiten. Dat staat in een visietekst die 6 hogescholen hebben opgesteld in de standaard. Dat is volgens hen nodig om de zware besparingen in het hoger onderwijs aan te kunnen. Op dit moment zijn er 5 universiteiten en 13 hogescholen in Vlaanderen, maar die werken amper samen. De hogescholen pleiten er onder meer voor om samen opleidingen te organiseren en ze willen ook af van het idee dat een universitaire opleiding beter is dan aan de hogeschool. In Zwitserland is er dan toch vredesoverleg geweest tussen de VS en Iran. Vorige week was dat nog onduidelijk, maar onderhandelaars legden daar dus verder de basis voor het voorlopige vredesakkoord in het Midden-Oosten. De komende 60 dagen gaan die gesprekken ook verder, maar er zijn nu ook al maatregelen afgeklopt om te controleren dat het staakt het vuren ook gevolgd wordt in Libanon, want daar wordt nu wel nog aangevallen. En er wordt ook nauwer overlegd om de schepen veiliger door de Straat van Hormuz te krijgen. En op het WK voetbal zijn onze Rode Duivels niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel in hun tweede groepsmatch tegen Iran. De Duivels kregen wel kansen, maar in de eerste helft ontsnapten ze toch aan een achterstand toen een Iraans doelpunt terecht afgekeurd werd voor een nipt buitenspel. Halfweg de tweede helft vielen de Duivels ook nog met een man minder na een rode kaart voor verdediger Nathan Goy. Leandro Trossard reageert teleurgesteld. Volgende zaterdag spelen de Rode Duivels hun laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. En in dezelfde groep als onze Rode Duivels trekt Egypte als leider naar de slotspeeldag met 4-6 punten. Het won afgelopen nacht van Nieuw-Zeeland met 1-3. Egypte kon ook al gelijk spelen tegen ons land. En eerder vannacht hebben Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk gespeeld. Kaapverdië kon eerder al verrassend stunten met een 0-0 gelijkspel tegen topfavoriet Spanje. Dat is wel leider in zijn groep met 4-6 punten. Veel zon vandaag bij maximaal tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
0: Dit is Noordzee.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De hele morgen Noordzee Gold.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Villa Volta opende Herzelen de expo Het Rijk der Vrouw. Daarmee eert hij zijn moeder en grootmoeder en vrouwelijke kunstenaars. Hij schilderde ook bijna 90 Oostense vrouwen. De expo is tot eind dit jaar te zien in de Eufrosine Beernaardstraat. Ichtegem sluit zich aan bij de actie 5 voor 12. Ichtegem verzet zich zo tegen een federale regeling die zorgt dat steden met meer dan 100.000 inwoners een extra toelage krijgen om de pensioenfactuur te betalen. 555 andere lokale besturen krijgen dat niet. Bredene krijgt 2 nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
3: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
2: In De Haan is het voortaan mogelijk om onder bepaalde voorwaarden voorstellen, vragen en verzoekschriften op de agenda van de gemeenteraad te laten behandelen. Een voorstel moet wel 250 handtekeningen halen om besproken te kunnen worden. De Conterdam maakt zich op voor een feest 10-daagse. Conterdam Kermis start komend weekend en organiseert als laatste in de stad een wielerwedstrijd. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Verwen je smaakpapillen op Oostendijse North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Oostendijse is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostendse chefs tijdens het Oostendijse North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
2: Dit is Noordzee Gold.

Vandaag aan de kust een warme, zonnige dag met temperaturen boven de 25 graden. Er staat een meestal zwakke noordoostenwind. Deze namiddag wordt dat een matige wind. Vanavond en vannacht is er kans op onweerachtige buien.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bredens ereburger Mathieu Bonne is gestart met de nieuwe wereldrecordpoging. In het Lago-zwembad in Brugge wil hij gedurende 7 dagen meer dan 360 kilometer zwemmen. Onder meer acteur Sébastien de Waele kwam hem aanmoedigen. Het Economisch Huis Oostende lanceerde een nieuwe digitale ondernemersgids. De gids bundelt alle relevante informatie voor wie een zaak wil opstarten, uitbouwen of verder wil laten groeien in de badstad. De ondernemersgids is online raadpleegbaar via de website van het Economisch Huis. Het Bredens productiehuis Vonk kondigde haar eerste grote productie aan. Het gaat om Domino, een muzikale komedie rond de klassiekers van Clouseau. De voorstellingen zullen plaatsvinden in oktober volgend jaar in het Staffersluiscentrum. Na de zomer worden audities georganiseerd. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
3: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
4: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
3: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
2: Bredene krijgt binnenkort 2 nieuwe afvalstraten. Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe afvalstraat te openen. Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Dit is Noordzee Gold. In the States.

It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch even kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dit is Noordzee Gold.
5: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Mother's Baby. En om 8 uur vanavond voor A Voix Basse. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan en het toegang bedraagt €9. Vanavond kan je in de Grote Post naar een concert. Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In De Haan heeft afgelopen nacht een zware brand gewoed in het clubhuis van watersportclub De Windhaan. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Wellicht ontstond de brand aan de koelkast. Er vielen geen gewonden, maar er is wel grote schade aan het clubhuis op het strand. Op het fiets- en wandelpad Groene 62 tussen Gistel en Snaaskerke werd gisteren een oudere man aangevallen door een man op een fiets. De omstandigheden van het incident zijn onduidelijk. Familie van het slachtoffer is op zoek naar getuigen van de feiten. Drie Oostense scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenet School De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er blijven minder mensen asiel aanvragen in ons land. In mei lag het aantal aanvragen 28% lager dan dezelfde periode vorig jaar. Het zijn daarmee ook de laagste maandcijfers in 4 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt.
4: Die cijfers tonen aan dat ons streng beleid dat toch werkt, maar het is zeker geen reden om nu achterover te gaan leunen. De druk op onze asiel- en opvangdiensten blijft hoog. We moeten dus blijven hervormen en doorzetten. Sinds 2 weken is het Europees Asiel- en Migratiepact in werking getreden. En ook dat moet een positieve impact op de instroom hebben.
3: Voor de eerste 5 maanden van dit jaar komen we zo aan een daling van ruim 30%. De asielaanvragen in ons land dalen ook sneller dan in de rest van Europa. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 3 doden gevallen. In Zaporizhia en Odessa kwamen volgens de lokale autoriteiten 2 mensen om bij drone- en raketaanvallen. Daarnaast viel Rusland ook een vrachtschip aan op de Zwarte Zee. Daarbij viel zeker 1 dode. Oekraïne viseerde op zijn beurt 4 luchthavens in de buurt van de Russische hoofdstad Moskou. Die bleven daardoor vanochtend 1,5 uur dicht. Er vielen geen slachtoffers. Voor het eerst in net geen 20 jaar zijn er weer 3 Belgische mannen bij de beste 50 tennissers ter wereld. Raphaël Collignon stijgt van 51 naar 43. Hij steekt daarmee Zizou Bergs voorbij op 48 en Alexander Blok staat op 37. In 2007 stonden Xavier Malisse, Olivier Rochus en Christophe Vliege in de top 50. We krijgen veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plekken tot 35 graden. Ook de dag daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer. Vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
0: Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: basie.
1: Theater aan Zee is een 11-daags kunstenfestival op unieke locaties in Oostende, met een focus op podiumkunsten en jonge, beginnende artiesten. Van woensdag 29 juli tot en met zaterdag 8 augustus strandt het gezelligste podiumkunstenfestival van het land weer in Oostende. Met als thema nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar opnieuw het Leopoldpark.

Maar zeg pas op mijn kind, dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Villa Volta opende Herzelen de expo Het Rijk der Vrouw. Daarmee eert hij zijn moeder en grootmoeder en vrouwelijke kunstenaars. Hij schilderde ook bijna 90 Oostense vrouwen. De expo is tot eind dit jaar te zien in de Eufrosine Bernardstraat. Ichtegem sluit zich aan bij de actie 5 voor 12. Ichtegem verzet zich zo tegen een federale regeling die zorgt dat steden met meer dan 100.000 inwoners een extra toelage krijgen om de pensioenfactuur te betalen. 555 andere lokale besturen krijgen dat niet. Bredene krijgt 2 nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
3: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
2: In De Haan is het voortaan mogelijk om onder bepaalde voorwaarden voorstellen, vragen en verzoekschriften op de agenda van de gemeenteraad te laten behandelen. Een voorstel moet wel 250 handtekeningen halen om besproken te kunnen worden. De Conterdam maakt zich op voor een feest tiendaagse. Conterdam Kermis start komend weekend en organiseert als laatste in de stad een wielerwedstrijd. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldie.

When you use my might, I'm warm again. My pack is light,

De Konterdam Kermis vindt plaats van vrijdag 26 juni tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten, zoals een avondmarkt op 27 juni, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In De Haan heeft afgelopen nacht een zware brand gewoed in het clubhuis van watersportclub De Windhaan. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Wellicht ontstond de brand aan de koelkast. Er vielen geen gewonden, maar er is wel grote schade aan het clubhuis op het strand. Bredens ereburger Mathieu Bonne is gestart met de nieuwe wereldrecordpoging. In het Lago-zwembad in Brugge wil hij gedurende 7 dagen meer dan 360 kilometer zwemmen. Onder meer acteur Sébastien de Waele kwam hem aanmoedigen. Het Economisch Huis Oostende lanceerde een nieuwe digitale ondernemersgids. De gids bundelt alle relevante informatie voor wie een zaak wil opstarten, uitbouwen of verder wil laten groeien in de badstad. De ondernemersgids is online raadpleegbaar via de website van het Economisch Huis. Het Bredens productiehuis Vonk kondigde haar eerste grote productie aan. Het gaat om Domino, een muzikale komedie rond de klassiekers van Clouseau. De voorstellingen zullen plaatsvinden in oktober volgend jaar in het Staffersluiscentrum. Na de zomer worden audities georganiseerd. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
3: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
4: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
3: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
2: Bredene krijgt binnenkort 2 nieuwe afvalstraten. Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe afvalstraat te openen. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Mother's Baby. En om 8:00 vanavond voor A Voix Basse. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan en het toegang bedraagt €9. Vanavond kan je in de Grote Post naar een concert. Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. En dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

overture. Men een slot voor de finale stond in mol. Toen het klaar was speelde Pietje van de Buren. De compositie dreunde in hotstyle door zijn bol. Toen viel hij flauw op één krapo. Het kunnen er ook twee geweest zijn. En Johnny en Joan zongen door de radio. Zingt u allemaal met ons mee? Meneer

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In De Haan heeft afgelopen nacht een zware brand gewoed in het clubhuis van watersportclub De Windhaan. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Wellicht ontstond de brand aan de koelkast. Er vielen geen gewonden, maar er is wel grote schade aan het clubhuis op het strand. Op het fiets- en wandelpad Groene 62 tussen Gistel en Snaaskerke werd gisteren een oudere man aangevallen door een man op een fiets. De omstandigheden van het incident zijn onduidelijk. Familie van het slachtoffer is op zoek naar getuigen van de feiten. Drie Oostense scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenet School De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De meeste bouwbedrijven werken deze week minder uren, omdat de klassieke hittemaatregelen in deze hittegolf niet volstaan. Dat zegt de bouwunie Twijn de Hond.
4: Vanaf 25 graden moeten er bepaalde maatregelen genomen worden. Voldoende gekoelde dranken, voldoende schaduwplekken proberen te voorzien. Ook het vervroegen van de arbeidsdag. Dus heel wat bouwbedrijven die gaan eigenlijk om 6 uur al opstarten, omdat ze dan langer kunnen werken in een koelere periode.
3: Wie bouwt of verbouwt kan dus wat lichte vertraging hebben, maar dat is ook zo bij regen of stormweer. In Etterbeek in Brussel gaan alle scholen dicht vanmiddag door de hitte. Het kan daar tot 35 graden worden en de gemeente neemt daarom extra maatregelen. Volgens de burgemeester kan er in zo'n hitte niet op een goede manier lesgegeven worden. Er worden wel geen examens geschrapt en er is ook opvang voor kinderen die niet naar huis kunnen. In de UK stelt parlementslid voor Labour Andy Burnham zich kandidaat om de Britse premier Keir Starmer op te volgen. Dat schrijft hij op sociale media. Starmer stapte vanochtend op als premier na 2 jaar. De druk werd na slechte verkiezingen onhoudbaar voor Starmer. Zowel binnen zijn regering als zijn eigen Labour-partij. Hij blijft wel aan tot er een opvolger is. Kandidaten kunnen zich tot 9 juli aanmelden. Intussen komen er ook reacties op het aftreden van Starmer. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bedankt hem onder meer voor zijn steun aan Oekraïne. Von der Leyen en Starmer ontmoeten elkaar meerdere keren, onder meer over de Europese veiligheid en de banden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn opnieuw meer scheidsrechters in Vlaanderen. Vorig jaar waren het er meer dan 3050. In 2024 waren het er nog zo'n 2900, blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Opvallend, bijna de helft van de nieuwe scheidsrechters is jonger dan 25 jaar, zoals Cedric Kozijns. Hij is amper 12 en fluit al wedstrijden op het hoogste jeugdniveau.
5: Vroeger was ik zelf voetballer. Ja, ik wou iets anders doen. En we waren zo'n beetje aan het rondkijken. En ik zag, ze hebben scheidsrechters nodig. Ik heb me daar ingeschreven. Dan ben ik daar direct op het veld gesmeten zonder bief-baf uitleg. Kom, ga maar fluiten. Iets wat je altijd moet kunnen aanvaarden is kritiek. Veel scheidsrechters stoppen omdat alles is roepen langs de zijkanten. Maar doe alsof je het niet hoort. Laat het gewoon passeren.
3: De instapdrempel voor kandidaatscheidsrechters ligt nu lager. Zo kunnen ze een theoretisch examen online afleggen. En de cursussen zijn ook vernieuwd en de vergoeding per match wordt opgetrokken. Een zonnige namiddag bij maximaal tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Villa Volta opende Herzelen de expo Het Rijk der Vrouw. Daarmee eert hij zijn moeder en grootmoeder en vrouwelijke kunstenaars. Hij schilderde ook bijna 90 Oostense vrouwen. De expo is tot eind dit jaar te zien in de Eufrosine Beernaardstraat. Ichtegem sluit zich aan bij de actie 5 voor 12. Ichtegem verzet zich zo tegen een federale regeling die zorgt dat steden met meer dan 100.000 inwoners een extra toelage krijgen om de pensioenfactuur te betalen. 555 andere lokale besturen krijgen dat niet. Bredene krijgt 2 nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
3: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
2: In De Haan is het voortaan mogelijk om onder bepaalde voorwaarden voorstellen, vragen en verzoekschriften op de agenda van de gemeenteraad te laten behandelen. Een voorstel moet wel 250 handtekeningen halen om besproken te kunnen worden. De Conterdam maakt zich op voor een feest tiendaagse. Conterdam Kermis start komend weekend en organiseert als laatste in de stad een wielerwedstrijd. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold.

Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duineplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag zorgen straatanimatie en tal van acts voor leven in de brouwerij. Bezoekers kunnen snuisteren langs de jaarlijkse braderie in de Duinestraat en Kapelstraat en genieten van creativiteit op de kunstmarkt Dune Art, waar lokale kunstenaars hun werken tonen. Op zondag start de dag met een gezellig aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met feest op het plein.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In De Haan heeft afgelopen nacht een zware brand gewoed in het clubhuis van watersportclub De Windhaan. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Wellicht ontstond de brand aan de koelkast. Er vielen geen gewonden, maar er is wel grote schade aan het clubhuis op het strand. Bredens-Ereburger Mathieu Bonne is gestart met de nieuwe wereldrecordpoging. In het Lago-zwembad in Brugge wil hij gedurende 7 dagen meer dan 360 kilometer zwemmen. Onder meer acteur Sébastien de Waele kwam hem aanmoedigen. Het Economisch Huis Oostende lanceerde een nieuwe digitale ondernemersgids. De gids bundelt alle relevante informatie voor wie een zaak wil opstarten, uitbouwen of verder wil laten groeien in de badstad. De ondernemersgids is online raadpleegbaar via de website van het Economisch Huis. Het Bredens productiehuis Vonk kondigde haar eerste grote productie aan. Het gaat om Domino, een muzikale komedie rond de klassiekers van Clouseau. De voorstellingen zullen plaatsvinden in oktober volgend jaar in het Staffersluiscentrum. Na de zomer worden audities georganiseerd. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
3: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
4: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
3: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
2: Bredene krijgt binnenkort 2 nieuwe afvalstraten. Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe afvalstraat te openen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Ze begon toch een keer om voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Noordzee Gold.

Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In De Haan heeft afgelopen nacht een zware brand gewoed in het clubhuis van watersportclub De Windhaan. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Wellicht ontstond de brand aan de koelkast. Er vielen geen gewonden, maar er is wel grote schade aan het clubhuis op het strand. Op het fiets- en wandelpad Groene 62 tussen Gistel en Snaaskerke werd gisteren een oudere man aangevallen door een man op een fiets. De omstandigheden van het incident zijn onduidelijk. Familie van het slachtoffer is op zoek naar getuigen van de feiten. Drie Oostense scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenesschool De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er komen strengere regels voor wie aan de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs wil beginnen. Zoals bindende proeven Nederlands, Frans en wiskunde bijvoorbeeld. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Demir gezegd. Op de voorstelling van de nieuwe basisdingen die kandidaatleerkrachten moeten kennen en kunnen.
4: Dat betekent dat zolang dat je niet slaagt, dat je niet kunt starten aan je stages. En je weet, stages komen vrij vroeg in een lerarenopleiding. Dus daarmee leggen we eigenlijk ook wel de lat terug hoog. Wij horen toch wel van verschillende scholen dat startende leerkrachten bijvoorbeeld niet voldoende opgeleid zijn als het gaat over taalontwikkeling, maar ook als het gaat over klasmanagement.
3: Dus hoe je als leerkracht een klas moet leiden en hoe je streng moet zijn. De nieuwe minimumdoelen gaan in op 1 september volgend jaar. Het moet het niveau van ons onderwijs opkrikken. In Frankrijk zijn afgelopen weekend minstens 13 mensen verdronken, vaak omdat ze gingen zwemmen op plaatsen waar dat niet mag. Een van de slachtoffers is een meisje van 13, dat meldt de civiele bescherming. Veel Fransen zoeken verkoeling door de hittegolf. In zowat de helft van de ruim 100 departementen geldt code rood. En opnieuw een zware verkeersovertreding voor ex-rode duivel Raja Nainggolan, ondanks zijn rijverbod. Hij reed zaterdagavond in Ranst door het rood en kon daarna een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Dat bevestigt het parket. Nainggolan had niet te veel gedronken, maar hij liep al meerdere keren tegen de lamp voor dronken rijden, te snel rijden en rijden zonder rijbewijs. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden.
0: Noordzee Gold.

gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht is er aan de kust kans op onweerachtige buien. Temperaturen liggen onder de 20 graden. Morgen dinsdag wordt het opnieuw zeer warm en zonnig, met maxima rond de 27 graden aan zee.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Villa Volta opende Herzelen de expo Het Rijk der Vrouw. Daarmee eert hij zijn moeder en grootmoeder en vrouwelijke kunstenaars. Hij schilderde ook bijna 90 Oostense vrouwen. De expo is tot eind dit jaar te zien in de Eufrosine Bernardstraat. Ichtegem sluit zich aan bij de actie 5 voor 12. Ichtegem verzet zich zo tegen een federale regeling die zorgt dat steden met meer dan 100.000 inwoners een extra toelage krijgen om de pensioenfactuur te betalen. 555 andere lokale besturen krijgen dat niet. Bredene krijgt 2 nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
3: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
2: In De Haan is het voortaan mogelijk om onder bepaalde voorwaarden voorstellen, vragen en verzoekschriften op de agenda van de gemeenteraad te laten behandelen. Een voorstel moet wel 250 handtekeningen halen om besproken te kunnen worden. De Conterdam maakt zich op voor een feest tiendaagse. Conterdam Kermis start komend weekend en organiseert als laatste in de stad een wielerwedstrijd. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee, Noordzee, Gold.
4: 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht is er aan de kust kans op onweerachtige buien. Temperaturen liggen onder de 20 graden. Morgen dinsdag wordt het opnieuw zeer warm en zonnig, met maxima rond de 27 graden aan zee.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In De Haan heeft afgelopen nacht een zware brand gewoed in het clubhuis van watersportclub De Windhaan. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Wellicht ontstond de brand aan de koelkast. Er vielen geen gewonden, maar er is wel grote schade aan het clubhuis op het strand. Bredens ereburger Mathieu Bonne is gestart met de nieuwe wereldrecordpoging. In het Lago-zwembad in Brugge wil hij gedurende 7 dagen meer dan 360 kilometer zwemmen. Onder meer acteur Sébastien de Waele kwam hem aanmoedigen. Het Economisch Huis Oostende lanceerde een nieuwe digitale ondernemersgids. De gids bundelt alle relevante informatie voor wie een zaak wil opstarten, uitbouwen of verder wil laten groeien in de badstad. De ondernemersgids is online raadpleegbaar via de website van het Economisch Huis. Het Bredens productiehuis Vonk kondigde haar eerste grote productie aan. Het gaat om Domino, een muzikale komedie rond de klassiekers van Clouseau. De voorstellingen zullen plaatsvinden in oktober volgend jaar in het Staffersluiscentrum. Na de zomer worden audities georganiseerd. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
3: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
4: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
3: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
2: Bredene krijgt binnenkort 2 nieuwe afvalstraten. Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe afvalstraat te openen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Noordzee.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: In De Haan heeft afgelopen nacht een zware brand gewoed in het clubhuis van watersportclub De Windhaan. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Wellicht ontstond de brand aan de koelkast. Er vielen geen gewonden, maar er is wel grote schade aan het clubhuis op het strand. Op het fiets- en wandelpad Groene 62 tussen Gistel en Snaaskerke werd gisteren een oudere man aangevallen door een man op een fiets. De omstandigheden van het incident zijn onduidelijk. Familie van het slachtoffer is op zoek naar getuigen van de feiten. Drie Oostendse scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenet School De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In de zaak van de dood van de kleine Dean 4 jaar geleden gaat de ex-vriendin van de hoofdverdachte vol voor de vrijspraak. Dat heeft haar advocate Nina van Eekhout gezegd op een voorbereidende zitting van het Hof van Assise in Gent.
4: Zij leeft daar met hoop en vrees naartoe. Hoop natuurlijk dat de mensen zullen inzien dat zij hier niets mee te maken heeft. En vrees, omdat je nooit weet hoe dat een assisezaak zal uitdraaien. Zij schreeuwt haar onschuld uit, nog luider dan in het begin, als ik het zo mag zeggen. 100% gaan wij voor de vrijspraak.
3: De vrouw wordt beschuldigd van ontvoering met de dood tot gevolg. Hoofdverdachte Dave de Kok gaf al toe dat hij Dean doodde en daarna dumpte op het eiland Neeltje Jans in Zeeland. Het assiseproces begint op 8 oktober en zal zo'n 2 weken duren. Er zijn vorige zomer minder mensen verloren gelopen aan onze kust. Er waren in totaal zowat 760 meldingen, of een derde minder dan in 2024. Vlaams N-VA-parlementslid Gijs de Grande vroeg de cijfers op en ziet enkele redenen voor de daling.
5: Ik denk dat de preventiecampagnes die gevoerd zijn en de communicatie op de treinen bijvoorbeeld naar de kust een belangrijke rol hebben gespeeld. Die campagnes hebben opgeroepen om te zwemmen in bewaakte zones, om kinderen te voorzien van polsbandjes met contactgegevens, allemaal maatregelen die werken.
3: De meeste mensen liepen verloren in Oostende en Blankenbergen. In Carpentras in Zuid-Frankrijk zijn 2 jonge kinderen van 2 en 4 jaar dood teruggevonden in een snikhete auto. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en hoe dat kon gebeuren. In bijna de helft van de departementen in Frankrijk geldt code rood door de hittegolf. En dat is voor woensdag en donderdag ook het geval in een groot deel van het zuiden van het Verenigd Koninkrijk. Ze kunnen daar tot 40 graden halen, onder meer in Londen en Cardiff. En het koelt er 's nachts ook amper af. En sport David Goffin is meteen uitgeschakeld in de kwalificaties voor het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van een Italiaan in 3 sets. Goffin is 35. Na dit seizoen stopt hij met tennissen. Vanavond nog lang warm, vannacht helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Na de middag stijgt de kans wel op stevige onweersbuien.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In Villa Volta opende Herzelen de expo Het Rijk der Vrouw. Daarmee eert hij zijn moeder en grootmoeder en vrouwelijke kunstenaars. Hij schilderde ook bijna 90 Oostense vrouwen. De expo is tot eind dit jaar te zien in de Eufrosine Beernaardstraat. Ichtegem sluit zich aan bij de actie 5 voor 12. Ichtegem verzet zich zo tegen een federale regeling die zorgt dat steden met meer dan 100.000 inwoners een extra toelage krijgen om de pensioenfactuur te betalen. 555 andere lokale besturen krijgen dat niet. Bredene krijgt 2 nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
3: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
2: In De Haan is het voortaan mogelijk om onder bepaalde voorwaarden voorstellen, vragen en verzoekschriften op de agenda van de gemeenteraad te laten behandelen. Een voorstel moet wel 250 handtekeningen halen om besproken te kunnen worden. De Conterdam maakt zich op voor een feest tiendaagse. Conterdam Kermis start komend weekend en organiseert als laatste in de stad een wielerwedstrijd. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: De hele avond Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goeie avond.

0: Welkom bij Noordzee Gold.
1: Dans son quartier du Vieux Québec,

0: Hallo, met Monique.
1: Hey Monique, mag ik mami even spreken?
0: Nee papi, dat gaat nu niet, want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het eten klaar.

0: Gaat mami s'avonds vaak uit?
1: Nee papa, dat is het niet. Ze blijft altijd bij me thuis. En ze bemoeit zich alleen maar met mij.

Dad, you're

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.